As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Een van die mooiste songs daar is What You Did To Me.
1: Ek het volgende met die keer my kop wakker geword.
0: Rara.
1: Dis ook my op ons speelhuis beland.
0: Love it, man. Love it, love it, love it. It's a good song.
1: Van die laaste.
0: No, it's a good song. It's a good song.
1: Leven die van lakke eer.

0: Yeah. Better. Better.
1: Dat is niet maandag.
0: Ik speel op alle mensen zijn balance. En dan all the buttons. En dan all the buttons. Maar ja, dat is lekker, man. Plain White Tees. Hey there, Delilahs. Maar eigenlijk niet een beetje deerwerk van die 100 liedjes. En kijk, want let natuurlijk die top 100 Afrikaanse liedjes in geschiedenis, neem ik aan.
1: Ja, let het in die rapport vrygestel in die naweek. Hmm. En een paar interessante is op die lijst ook. Ik denk ook een paar interessante...
0: Stem je saam?
1: Met een paar van hulle, ja. Hmm. Hier en daar het een paar bekende celebs ook een beetje stemdik gemaakt oor liedjes wat daarop is. Wat ik denk gerechtig is... natuurlijk, jy weet van my gunstelinge is daarop, soos Koos Kombuis en Lirike Raag en Gian Groen en Kree de Villiers.
0: Verwacht niks minder nie, as jy kyk na die Afrikaanse muziekbedrijf.
1: Hier en daar een liedjie wat ek nie geken het nie, wat ek wel ook eventueel sal gaan luister. Ja. So ja.
0: Cool times, man.
1: Definitief, 100, top 100 liedjies.
0: Dit is lekker, lekker, lekker.
1: Wat is jou nummer 1 Afrikaanse?
0: Jy kan nie dit ermee doen nie.
1: Ek het 2, ja.
0: Yo, top Afrikaanse, like forever.
1: Ja, forever. Eindelijk het ek soos 4. Wat ek oor en oor en oor sal luister.
0: Jo, nee, tjom.
1: Ek het, nou het ek 5. in my brain, is liekies, as ek nou... As
0: jy vrou my een top, nie een 5 nie.
1: Ja, ja. As my CD met daak en ek kan net hierdie liekies oor en oor en oor luister, dan sal ek het oor en oor en oor luister. En die ene is Koos Kombuis Lisa se klavier.
0: Mm.
1: Is definitief een van hulle.
0: Okay.
1: Gian Groen se Vier Seisoene Kind.
0: Mm.
1: Is definitief daar. Lirike Raag se Nostalgie.
0: Mm.
1: Is een van hulle. Definitief. Mm. Sally Williams Nauga van Jaak de Priester.
0: Good song.
1: Kan ek oor en oor en oor luister. En dan Windgat de Klerk van Steve Hofmeyer met Denver.
0: Mm.
1: Love die liekie.
0: It irritates me.
1: Ek love it so much.
0: Yeah. Alles good song though.
1: Alles in my is soos, dis die perfecte theaterstukkie.
0: Dit is, maar ek geloof, hy moes al die ding al gebruik het in theater. Vooral Cape Flats vibes. Die moes al geloof het, ja.
1: Dit moes ergens gebeur, dat maak ek definitief lekker.
0: Ongelukkig kreeg hulle nie so baie reputatie of publikatie op die werk wat hulle doen in die kledinggemeenskap in die kampie, maar hulle theaters is groot.
1: Ja.
0: Ja, is massive. Is awesome, awesome groot. Maar ja, dit is amper tyd vir ons op die te beweeg, na niks anders toe as, ja, jy het om reg geraai, en dit is ons nieuws hoofdtrek hier op die lekker luisterstasie, dames en heren, en dan werk ons dier met al die dingetjies, onthou jylle verjaarsdaas 10 voor 7, 10 voor 8, so stuur het dier 082-333-667, easy peasy lemon squeezy.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa herhaal sy oproep aan mans om op te staan teen geslagsgeweld en vrouwenmoord. Venno Kaan sal na verwagting vandag weer voor die Midlanga Kommissie verskyn. En in jou cricketnuus, die Proteas beklink die eendag reeks teen Australië. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Ek wil net sê, as dit nie was vir Bavuma en Miller, was hierdie rarige, horrible sondag.
1: Ja, nee.
0: A horrible sondag.
1: Wel, as dit nie was vir sekere springbokke se boutjies wat gewys is op TV, okay.
0: Wel, die een was in a rooi onie en die ander een was net da.
1: Dit was net boutjies.
0: Dit was net, was dit
1: live in Australia.
0: Was dit aks?
1: Nee, het was nie aks gewees nie.
0: Is dit? Maar okay, maar het was, ja, boude op die TV, it's what we do.
1: Nee,
0: maar ek het vir die eerste keer, seker in 10 jaar in my lewe, een rugby game afgesit. Ek het om die klag gekyk.
1: Ek was baie funksie gewees, en ons het hierdie gekyk met seker 200, 300 ander mense.
0: Awe.
1: En ons het ook so hier by halftyd gegaan, sit dit net af.
0: Nee, ek het in die tweede halftyd, ja. Tweede halftyd toe ek afgesit, was net vir my te veel.
1: Die laaste 15 minute van ons spel
0: apparently.
1: Is hoe ons die hele game moes gespeel het.
0: Ja, apparently. So ek gaan nie maar well done aan die Proteas. Mm-hmm. Hulle het absoluut fenomenaal gespeel. Well done. En die Booties wat saamkom speel.
1: Ja.
0: Allemaal was net phenomenal. Dit was rarig net. It was a good Sunday cricket.
1: Mm-hmm. Definitely.
0: Het was rarig baie, baie goed, man. Maar ja, dit is tyd. Kom ons grammy rond op die ding.
2: Luister FM weer.
0: Alrighty, Roos. Grammy rond in jou weer. Is niks, Lisa.
1: Daar is. Is net kort. Ek voel ook al het een paar dorpe daar uitgehaal.
0: Ek sê nou vir jou die weerbulletin. Okay, so by the way, as jy ooit gewonder het, Jy weet, dis wat die breakfast show doen. Ons inform, educate en entertain. So kom ons gaan education. Wat ons kry 'n blaai wat sê die westelike halfrond, oostelike halfrond en dan minimums en maximums. Hier's niks. Hier's wel a short discussion on whether adjusted as per latest regards Ayobonga. Thank you, sir. Yeah. I've no idea what I'm reading now.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, minimums en maximums,
1: bid dit by. Dit dorpe uitgelaat.
0: Ek sien.
1: Ek dink die Queenstown is meer daar.
0: Dis cricket op 'n Sondag en kry hierdie weer op 'n Maandag. Blydberg Boys by 10:18 om Kana Grams dan 9:18 om Tata's by 5:15. Kumani Queenstown 4:16, Graafrenet 4:19, Kraddock 5, die maksimum van 20 Port St John's 11:16. Bless you. 10:17 ons het West London op 13. En dat is 17 graden. Jeffrey's Bar, ek loop op 14:19 uit en nacht is patch. Klein bykie koeler, is wat ek gedink het. 8:19 graden. En dan Port Elizabeth's by 13 en is 17. So lekker, lekker, lekker. Kan ek te veel klaar nie? Let's go to music.

אני לך. Susedi driveway, o break, re, alles clear. En een plek, buiten die lijnen.

vir die hele gezin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot een kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, Ons, Bartoe, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: meneer. Come on, man. Luif hier op zijn beest. Hij was natuurlijk laatst week hier in ons geweeste. And we love him to bits, man. Ik heb daarna ook toe om announce te zeggen. Ik weet dat er die beesten is. Mensen zeggen, Luif hier kom sing en pee. Nee, hij kom huis toe.
1: Hij kom huis toe, ja.
0: Hij kom huis toe, man. Lucky, yeah. That is
1: ik zal duidelijk eens baie speciaal voor mij en mijn familie ook. Want mijn sister het, ik denk ze was 11 jaar oud geweest. Toen mijn pa nog zijn weermachtzak gehad. Met zijn kleren in en alles. En zij toen zijn hele pak aangetrek en ons het een talentcompetitie bij die kerk gehad.
0: Hell yes, okay.
1: En toen sing sy die liedje.
2: Rara.
1: En toen wen sy.
0: Oh, dat is awesome.
1: Nog klein, ja, ek weet nie eens of sy eindelijk 11 was. Ek denk sy was nog jonger as dit.
0: Dat is amazing.
1: Maar dit is baie cool geweest.
0: Ek denk sy moet het weer doen.
1: Ek denk ook so.
0: Ek denk sy moet het weer doen.
1: Ek nou nog, dan sê ons voor de sal.
0: Jullie kan haar nou net opgradeer, sy is nou like generaal of iets. Sy is maar net,
1: ja,
0: nie troep nie. Ja, ja. Ja, nie troep.
1: Sy is definitief in my traak in ons familie.
0: Ja, verstaan jy, there we go, man, there we go. Maar ja, dit is wat het is, hier by Lekker Luister, Stasie, dames en heren, een ding, ook wat die naweek vir ons gegeet, Lies, is die eerste look wat ons gekry het van Rick en Evelyn. En dan denk jy, oh, Rick en Evelyn, hoekom klink het so bekend? Want dit is die troupaar van The Mummy. Hulle het officieel Brendan Fraser en Rachel Weisz in hulle volle outfits gehad, terwijl hulle Mummy 4 skiet.
1: Wow.
0: Heel eerste foto's wat uitgekom het.
1: Ooh.
0: Ja, heel eerste foto's, so ek is excited om te sien. Ek is een groot Mummy fan, man. Ja. Ek love het. Net die Tom Cruise in nie. Dat was horrible.
1: Ja, dat was
0: dat was horrible.
1: Maar
0: horrible.
1: Tom Cruise is nie ons fan. Like, ons is nie sy
0: nie
1: fan vandag.
0: Nie vandag, ja, nie vandag. Ek weet nie hoe ek. Sorry, Tom. Sorry, Tom. Ja, sorry, Tom.
1: Maar gepraat van mummies.
0: Where is this going?
1: Ons het een nieuwe mommy in ons area.
0: Ons
1: het? Ons het een nieuwe mama in ons area natuurlijk. Nolene Spinks, Nolene van Rede, is amtelijk een mama met al kleinkie wat nou gisteraand gebore is.
0: Ja, die gaan nie meer slaap nie.
1: Hou bene hou.
0: Hou energie hou, ja.
1: Ja, so baie, baie geluk aan die van Rede familie en vir Nolene ook. Fantastische mens. Ek volg nou al jylle journey op sociale media.
0: Ja, sy is super cool, man.
1: Absoluut fantastisch.
0: Sy is super cool. En sy is een van ons, man.
1: Sy is, ja. Ja, sy recht, is een van ons kontrui af.
0: Love it, man. Maar baie, baie geluk jylle. En het is altijd lekker om vir ons nieuwe luisteraars en nieuwe mense op hierdie aarde te sit. Dit is absoluut een seëning. Maar het is 14 minuten net voor die tyd van 8. Die paai loop beautiful. Ons het hier nadig iets deurgekry van dit nie. Sal net te werk in die verjaarsdag boodskapies en al die lekker dingetjies. Sien ook baie van die mense teruggesels oor die rugby en alles. En baie van die mense is op die boude.
1: Ja.
0: Maar
1: boude. Ek het net
0: lanklaas in my lewe gesien hoe baie mense dadelijk begin probeer uitfigure.
1: Ja.
0: Wie se boude is dit?
1: Ja.
0: Verstaan jy? So dit was nie altyd net oor daar's boude nie, maar wie se boude is dit?
1: Daar was baie dinge in daai wedstryd wat vreemd was. Die boude dinge het ek eers na die tyd raak gesien.
0: Ja.
1: Maar iets wat wel ook uitgestaan het in dit is eerste keer in my lewe wat ek 'n ref op 'n selfoon sien.
0: Ja.
1: Ek het hom gebel.
0: Eerlikwaar, ek het daai moment gemis, want ek het afgesit. Ja. Ek het daai moment gemis.
1: Dit was letterlik, almal was soos, is hy op sy selfoon? En almal het dadelik begin, die comments van die mense by die funksie waar ek was soos, is ek sy vrou wat sê jy moet melk en brood koop? Is ek 'n rassie wat sê, haal jou hand uit jou sak uit? Is ek Australië wat sê, haal jou hand uit jou sak uit? 7 rooi en geel kaarte vir Australië gewees, na die laaste halfte.
0: Rara. Ek moet die highlights
1: ons, gaan kyk. Ons het op een stadium teen 11 mans gespeel. Na die laaste halfte.
0: Rara. Ek moet die

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: nou raak ik blij van je zon.
1: Oeh, ik heb een verre lekker jacht terug.
2: Hier, dat was nou wij.
3: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
4: Etienne Collins op Luister FM.

0: I'm Darman Khan. Now we blow the black sams on team.
1: Ons allemaal het de plekje waar iedereen wil gaan. Al is het dan nou loftes of langs er is die spaar.

Die klanke van Eelof en die piesangskille met groei pijne net voor Desmond Wells, maar hy uit die pap shop en medium props heeft ons, hy like jou soos biltong. Tijd so 22 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou as iets baie goed te sê, mens, dis een fees. En wat is nou beter as een fees? En dit is natuurlijk een carnaval. Dit is weer daar die tijd van die jaar, skit jou vere recht vir die DRC Springcarnaval. Kom geniet stannekies vol allerlei lekkernye en diekies en daaikies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan al self geniet met Springkasteel, Bubble House, Treintje en nog vele meer. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boerorkes, Mor as Gary Ellis, Rick Mulder, Bernice Slabbert, Chantel Bosch en J.K. Luister FM saai ek rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction. Dis die 3 Oktober by die Dispatch Revival Center.

0: Ons beste dan leer voor my ding, alles een maandag blauw. Die Heere het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: Luister FM.

0: Luister FM.
1: Hij poopt op hem met aarde. Hij is die very flesh. Zo rol het hier in den wil. Hoe is wees? Zeer wees. Popo fer metano, se che mo si feri bles. Sono tremings fa di dais feroz, pues ves.

Chaka was verliefd op Mino, hoer op in die straat. Hij dacht zo bewonnen, s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Maar hij was hier van Denver, in zee van Waterkloof. En toen kwam haar dag van weggaan,

Kiss Me. Hey, wat een classic nummerkie. Dat is een maandag, dat betekent mooie muziek. Je Big Nick Drive. Wat kopt ding af met Tashay? Zal jij voor mij wachten? Dank je, Evian Kanitz. Ben je wel samen zijn? Dus Big Nick samen met jou op Luister FM. Tot zo net voor de 6 op die maandag. Dat is die 28 september. Ik hoop dat je een mooie naweek gehad. Goeie dingen gedaan. En al was het een moeilijkheid, ons maak hem beter. Ons keier hier so saam. Goed om hier te wees. Lekker muziek jou weer, wat op jou kant toe kom. Sportnies, topic in die bokant van die uur. Jou kiekie kijk, hardstaf, al die dinge en vele meer. Net iets op jou lekker luisterstasie. Sou aan met hom, lekker plaaslike man. Beautiful song van Daniel J. Out of Town.

0: waar jij blijft. Daar ben je weer van mij. Daar is sweetste baby van mij.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

Als die zon of iedereen van mij komt halen. Jij zei was, dan staat liefde.

0: gekry. Sit jou lyfie in my groentuin.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Tioe, Benzedar.

bitter, bitter bang was jy getoor, ons het jou verloor. Jy het bitter bang, jou vrees vertrou, en nou ken almal jou. Ochend, ochend vroeg was jy op reis, Kaap, Londen en Parijs. Jy het ochend vroeg by hulle gegoel, een pre-darwinistische symbool. Wonder, wonder werk, beskulder, belag, jou noodlot dag en nacht.

0: slaap, slaap, zacht op je broekombers, langs die zederkruise kers. Net hij weet en jij verstaan je rechte Afrika-naam. Net hij weet en jij verstaan je rechte Afrika-naam. Net hij weet en jij verstaan je rechte Afrika-naam.
1: Daniel Jure, kliekie, sy naam is Saartjie. Lekker, och, as het so lekker luik hoe muziek is, hier plekke by ons, Gamtoos. En die dinge, ons is te prachtig, nee? Extra speciaal. Red Sheep sing hou vast. En ons kopie laatste hier af met Counting Crows, Colorblind. Je great song, sê Renier, van die movie Cruel Intentions. Weet jy wat, Renier, daai was een van my ginsteling flieks van alle tye gewees. Ryan Phillip was in het gewees natuurlijk. Alicia Silverstone is ek krijg om dit. Reese Witherspoon. Altijd in mekaar, dus nie twee blondines. Maar ja, fantastische fliek gewees. Rarig, Sarah Michelle Gellar is ook daar binnen, ou Buffy. So een van my ginsteling movies, definitief. Baie mooi muziek op die fliek gewees. Ek denk ek het die hele soundtrack ook gehad. Ek het op een CD gekoop destijds. Ons hou aan om met die muziek as ons terugkom, en ons speel ook hardstaf op die oomblik jou weer vir oulaas om die draai. Vandagse woord vir hardstaf is beselagtig, B-E-U-S-E-L-A-G-T-I-G, beselagtig, B-E-U-S-E-L-A-G-T-I-G, gebruik om in een sin, en sê vir my die sin in die WhatsApp line toe.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Luister FM weer.
1: Ons kyk vir oulaas jou weer vir môre, Dinsdag 29 September, Aliwal Noord 620, Bishu 918, Kraddock 6.19, Dispatch 11.18, 10% reen, Oos-London 15.19, ook 10%, Fort Beaufort 7.19, Graaf-Reinet 7.20, Gramstad 10.19, Jeffreys Bay 14.19, Mtata 7.17, Port Alfred 14.18, 10% reen, Port Elizabeth 13.18, ook 10%, Port St. John's 13.19, Queenstown 6.17 en Uitenaag 11.19, 10% reën. Dit is jou weer vanmôre Dinsdag 29 September.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Geef mij die eerste wat jij heet, ik wacht. Jij was die beste lijn, ik zweer, je was.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

Zeg van mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laatkomerij. Zeg voor mij, Katrina.

voor mij, Katrina? Is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij.

0: Die wasmasjien loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voordat by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
3: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
2: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: niks, man.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Al my bene het mooi fris geword van al die gereierij. En my meisie, man, sy het joets geword van al die gevreierij.

was man op mijn poepie. En toi toi op mijn pelvis. Ik geef jou al mijn platen van koos.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ik loop op die grond waar alles begin heeft. Waar dromen die wind draait, geëtst in die zon.